Drum Daddy en Kid Cadillac. Oké, okay. We gaan nu richting Houston, Texas. En de 40er aanvang 50 jaren. In Houston, Texas gaven ze damals in deze vroege aanvangtijd een grote omvangrijke country hillbilly scene. Als een de eerste stunden erbij waren damals Benny Leaders. Een vurende hillbilly cat in de omgeving van Houston, Texas. Benny Leaders en de Western Rangers. Zijn platen of Freedom Records worden damals vasthalen. Eingespeeld in de legendaire recording studio ACA Studios van Bill Holford. Uit de jaren 1950. Nou, we hebben hier op Freedom Records Benny Leaders en de Western Rangers met Naked Woman.

neck, neck, neck. Keep on nagging. Someday you're gonna find. Zoek en de Souls vinden, dat waren Benny Leaders en de Western Rangers. 1950, Freedom Records. En zijn de band speelde de maals ook Link Davis, Houston, Texas in de 50s. Oké, van Houston, Texas, 1950, gaan we jetzt richting Chicago. September 1946. De grote omvangrijke Chicago blues scene in die 40er en 50er jaren. We hebben het hier op de platenspeler Lee Brown aan klavier. Alex Atkins, saxofoon, Leroy Forster, gitaar en Ernest B. Crawford met bas. Lee Brown hebben we het hier met Round the World Boogie.

Devil Malta Knight, Racket Up, Rated Up, Elvis Presley, Wide Gates met Rhythm and Blues, Federal Records en sublabel van dat bekante Rhythm and Blues label King Records, Cincinnati, Ohio. Als dat je ontzien met de functie, Tiny Topsy en The Charms zijn we jetzt hier met Come On, Come On, Come On.

was Cherokee Zino and the Gamblers met Let's Play Around. Okay, weiter geht's. De 29. September 1934. Blues met a touch of jazz erbij. Tenny Bradshaw en het is orchestra. We hebben het hier met Shout, Sister Shout.

0: You got the right string, baby, but the wrong yo-yo. Hoogstwaarschijnlijk aan meesten bekend van Carl Perkins. Maar deze song komt oorspronkelijk uit de blues. Draait je keer jaren. Want deze versie was van Rosie Stevens en de Suets. Uit die 50 jaren Rockabilly. Wij te gaan met Rockabilly. Run yourself and ain't I'm a dog.
1: Ain't I'm a dog.

Yeah, let's paint the town red. It's time to howl. The Madmen aus Kroatië. De absolute number one rockabilly band aus Kroatië. The Madmen of Rhythm Bomb Records. Fantastic. Okay, back to the 50s. We gaan richting Louisiana. Namelijk das Goldband Label. Aus die funzige jaren van Eddie Schuller. Een kleine lokale recording studio in Lake Charles, Louisiana. Ook Dolly Parton is im Alter van 13 jaren in deze kleine studio angefangen. We spelen jetzt All Farrier. Am meisten bekannt natuurlijk. Van Let's Go Bobbin' Tonight. Ook een zeer goede song van All Farrier is dan blijkt natuurlijk What Is That Thing You Call Love. Ik heb met mijn platensammeling verschillende fassungen, versionen gevonden. Eine version springt eindeutig heraus. Eigenlijk niemals veröffentlicht auf CD. Nur en af alleen op LP Aralba. All Farrier and it's Bobbin Hillbillies. Bobbin Billies met What Is That Thing You Call Love. En gespeeld in een recording studio van Eddie Schuller, Gold Band Records, Lake Charles, Louisiana in the 50s.

Just a shake, rattle and roll. En gonna save your dog and soul. Dat is waar. Gene Simmons, eingespeeld hoogstwaarschijnlijk in zijn eigen woonzimmer. Een demo track. Toonkwaliteit niet al te best, maar trotsdem fantastisch rockabilly materiaal uit die funzige jaren. Oké, weiter geht's richting Kentucky Underground Rockabilly over hier van Dwayne Bell en de Turner Brothers met Rock and Roll on a Saturday Night.

The Fate Rain Rolling Down the Line. Met de Fate Rain Boogie van Rusty Jill en de Prairie Ramblers. Geet deze Rockin' 50-zendung voor heute weer zum Ende. Einde Stunde Honky Tonk Hillbilly, Rockabilly, Blues, Rhythm and Blues, Jive. Aus die 40er en 50er jaren. Die 60er spelen keine große Rolle in deze Rockin' 50s-zendung. Natuurlijk ook Revival Rockabilly erbij. Actuele Revival Bands, Rockabilly Bands of the Day. Nächste Woche. En een nieuwe Rocking 50s zendung. Gerne bis nächste Woche und keep on rocking.